0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Zwitserland is in shock na een ongeval met een Nederlandse reisbus gisteravond, dat laat de president weten. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel precies wil de politie nog niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. De bus botste tegen een vangrail en kantelde. Er loopt een onderzoek naar de precieze omstandigheden. In de straat van Hormuz zijn opnieuw twee schepen aangevallen, dat meldt Groot-Brittannië. Op een van die schepen is ook brand uitgebroken. De kapitein van een derde schip zag vier onbekende projectielen de schepen raken. Wie erachter zit is nog niet bevestigd. Wel weten we dat Iran al maandenlang het scheepvaartverkeer in de zeestraat blokkeert, met gigantische stijgingen van de energieprijzen over de hele wereld. Tennis dan, Alexander Bloks haakt af voor het Davis Cup-duel van ons land in en tegen Oostenrijk volgende week. Bloks moest op de US Open opgeven door blessures. Kimmer Koppejans vervangt hem bij de Red Aces. Ook Rafael Collignon is er niet bij door een blessure. Zizou Bergs wel. Inzetting in Oostenrijk, een plaats bij de Final 8 van de Davis Cup. En in de Champions League voetbal hebben Bayern München en Manchester United hun eerste wedstrijd in de competitiefase met voorsprong gewonnen. Bayern klopte Bodo Glimt met 5-0. Man United versloeg Sabah uit Azerbeidzjan met 4-0. Nog gisteravond speelden Fenerbahçe en AS Roma 1-1 gelijk. Rode Duivel Romelu Lukaku viel 20 minuten voor het einde in bij Fenerbahçe, maar kon niet scoren. En ook PSV en Shakhtar Donetsk speelden 1-1 gelijk. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zonnewolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondente Grete Keizer was er toen al bij.
2: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over, terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
1: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. In Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk en wordt onderzocht. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel wil de politie niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets op de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
3: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst- en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
1: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. En op de US Open Tennis is de vrouwenfinale bekend. De Kazachse Elena Rybakina neemt het daarin op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden, voor Sabalenka haar derde. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog, met zon al is een enkele bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zonnewolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

11 september. Van harte welkom in de ochtendradio. Tot een uur of 9 mag ik je hier uit je bed proberen te krijgen met lekkere muziek. Alvast Robbie Williams, Dan Sharp, als je die nog kent. En hier zijn de Eurythmics. MUZIEK

ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

Robbie Williams bij Omroep Nederland. Het is vandaag 11 september. Dat wil toch wel iets zeggen. Dat staat in de geschiedenisboeken geschreven als 9-11. En dat zegt genoeg, want dan was er die terroristische aanslag op de Twin Towers in de Verenigde Staten. Een van de bloedigste aanslagen ooit, met bijna 3000 doden, 19 terroristen, 4 vliegtuigen en een plan dat zo krankzinnig was dat de terreuraanslag van 11 september, die bekend werd als 9-11, nooit zal worden vergeten. En dat wordt vandaag natuurlijk ook in de Verenigde Staten opnieuw herdacht. Ik denk wel in de hele wereld, want toen stond hij toch wel even stil.

0: Ja, misschien wel een van de vrolijkste liedjes dat deze Paul Simon ooit heeft gemaakt. En het bracht hem ook in de hitparade in de jaren 80. You Can Call Me Al. Miley Cyrus. Het is nog een beetje in de rouw, want haar peettante is nog niet zo lang geleden overleden. Dolly Parton. Dat zometeen na het nieuws van 7:30.
1: We zijn vandaag exact 25 jaar na 9/11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondente Grete Keizer was er toen al bij.
2: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over, terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
1: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. In Zwitserland is gisteravond een Nederlandse reisbus tegen de vangrail gebotst en gekanteld. Hoe precies is niet duidelijk en wordt onderzocht. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. Hoeveel wil de politie niet zeggen. Aan boord zaten 49 Nederlanders. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets op de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
3: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst- en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
1: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. En op de US Open Tennis is de vrouwenfinale bekend. De Kazachse Elena Rybakina neemt het daarin op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden, voor Sabalenka haar derde. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog, met zon al is een enkele bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zonnewolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

0: Wakker worden samen met de Bee Gees bij Omroep Nederland.
1: Het is raar, het is gek, maar het is echt gebeurd.
0: Het is echt gebeurd, ja. Voor degenen die richting Los Angeles zouden willen verhuizen, voor de zon en misschien ook wel voor het zwembad, dat heel veel huizen daar hebben, die krijgt er tegenwoordig soms een extra gast bij. Ja, namelijk een zwarte beer. In verschillende buitenwijken worden de dieren steeds vaker gezien. Ze komen af op het voedsel en die trekken zelfs de tuinen binnen. En sommige beren die hebben blijkbaar ook ontdekt dat een zwembad best aangenaam kan zijn om te vertoeven. Het kan dus zomaar zijn, als je in L.A. Een plons hoort in je zwembad, dat er een nieuwe buurman is, maar dat het een beer is, hè, die nieuwe buurman. En die vraagt waarschijnlijk niet of hij mag komen zwemmen. Nee, nee, nee. Om die eruit te krijgen, dat is blijkbaar een groot probleem, hè. Begint er maar aan, hè, mannen. 20 minuten voor 8.

0: for you.
1: Ed Sheeran, ja, die is ook heel blij dat het weekend eraan komt, hè? Because he's happier. We gaan richting nieuws van 8 uur met deze klassiekers van het goede doel. Het was toen de opvolger van België, dat bekende nummer.

0: zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk. Vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter, 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk, van 11 tot 18 uur.
1: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-Zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-Zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro. Voor een huis 1200. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CIB legt uit.
2: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
1: Vooral flats met één slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. En in Vlaams-Brabant betaal je het meest. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
3: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst- en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
1: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9-11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondent De Grete Keizer was er toen al bij.
4: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over, terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
1: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

vrijdag dus, vandaag 11 september. Fijn dat je luistert naar Omroep Nederland. Ik zal je alvast een beetje blij maken met misschien wel Carly Simon, Old City. En hier is Alana Miles.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel, wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.

Wat heeft hij toch mooie liedjes gemaakt, hè, Carly Simon. Het is misschien wel jouw verdag vandaag. Sta jij in de belangstelling?

Je bent samenjarig met een paar politiekers. Philip de Winter is jarig. Die wordt 64 vandaag. Ja. Bert Anciot, dat is nog altijd een politicus, maar daar horen we niet zoveel meer van. Die wordt 67. Faye Lawski, dat is een Nederlandse zangeres en componiste. Die wordt al 71. En ook koningin Paola is jarig. Paola wordt vandaag 89 jaar. Amai.

0: Als je houdt van vliegtuigjes, beste vrienden, dan moet je blijven hangen natuurlijk. Want straks hebben we het nog over de Sanicol Airshow. Die gaat dit weekend door. Maar dat is voor binnen enkele plaatjes. Van Mike and the Mechanics en Mezzo Forte. Na het nieuws van 8:30.
1: Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro. Voor een huis 1200. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CIB legt uit.
2: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
1: Vooral flats met één slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. En in Vlaams-Brabant betaal je het meest. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om zonder doktersvoorschrift naar de kinesist te gaan. Daar was eerder al sprake van, maar minister van Volksgezondheid Van den Broeke heeft het wetgevend kader nu rond. Het kan voor lichte aandoeningen zoals nek- en rugpijn. In totaal zal je 7 sessies per jaar zonder voorschrift kunnen boeken. Al maar meer ongevallen van en naar het werk gebeuren met de fiets of de step. Vorig jaar ging het om bijna 12.000 ongevallen, of een stijging met 9% in vergelijking met 2024. Dat blijkt uit een nieuwe studie van beroepsfederatie Assuralia. Barbara van Spijbroek.
3: Sinds corona nemen we vaker de fiets, maar ook nieuwe mobiliteitsvormen zoals de speedpedelec en de e-step. Maar dat maakt ook dat er natuurlijk meer ongevallen zijn met deze vormen van mobiliteit. De verzekeraars ontvangen eigenlijk de meeste aangiftes in de herfst- en de wintermaanden. En ook in de maand juni is er een piek.
1: Dat komt vooral door het mooie weer. De meeste letsels zijn aan de schouders, knieën of aan het hoofd. We zijn vandaag exact 25 jaar na 9/11. Op verschillende plaatsen in de VS zullen die aanslagen vandaag ook herdacht worden. Het gaat nog altijd om de zwaarste terreuraanslagen in de Amerikaanse geschiedenis. Ook Amerika-correspondent De Grete Keizer was er toen al bij.
4: Ik zal die dag nooit in mijn leven vergeten. En dat zit nog altijd diep. Als ik aan het Witte Huis stond, wel plots vloog er een vliegtuig over, terwijl het luchtruim gesloten was. En er waren nog zoveel geruchten dat er nog vliegtuigen onderweg waren naar heel gevoelige doelwitten. Wel, dat zijn allemaal dingen die je nooit zal vergeten.
1: Terroristen van Al-Qaeda vlogen toen met gekaapte vliegtuigen in op onder meer de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington DC. In totaal vielen er 3000 doden. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het al snel droog met zon, al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

Mezzo Forte en Garden Party bij Omroep Nederland. Ja, hou je dus van vliegtuigjes? En niet die radiogestuurde, maar wel de echte natuurlijk, hè? Zowel de nieuwe als de oude generatie, laten we zeggen, hè, van vliegtuigen. Die kan je gaan bekijken op 12 en 13 september, dit weekend dus, op het vliegveld Sanicool in Hechtel-Exel. Het begint allemaal op zaterdag om 15 uur met een hele grote vliegshow. En als afsluiter is er een spectaculaire drone show. Dan moet het wel donker zijn natuurlijk, denk ik. Ja, daar kunnen ze mooie dingen mee maken. Zondag gaan de deuren al open om 8 uur 's morgens. En beginnen ze te vliegen vanaf 10 uur. En op het einde is er ook nog een... Of er is ondertussen ook nog een exclusieve demonstratie van de Red Arrows. Zijn dat niet de Belgen? Dacht het wel, hè? Ja, volgens mij wel. Tickets alleen online te koop en in de voorverkoop natuurlijk ook. Zondagtickets zijn nagenoeg of geheel uitverkocht voor bepaalde categorieën. Dus je moet er nog heel snel bij zijn als je wil. Er is eten en drinken op het terrein. En ja, de huisdieren zijn verboden. Dus als je denkt van met je hond een uitstapje te maken, nee, vergeet het. En wat je zeker en vast niet mag meenemen is glas, alcohol of koelboxen. Het is daar allemaal aanwezig dus. En voor de rest zou ik zeggen, hopelijk bij goed weer geniet je van de heerlijke airshow daar in Hechtel-Exel. Een jaarlijks gebeuren waar heel veel volk op afkomt, hoor.

James Arthur die denkt, it's impossible. Wel, het is wel mogelijk. We zijn er doorheen geraakt, vrienden, doorheen de vrijdagochtend. En ook bijna doorheen de hele week. Een fijn weekend, als je ervan gaat genieten. Dat zal ik ook wel doen. En tot maandag.

Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.nl.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Rond deze tijd start in Antwerpen het assiseproces rond de moord op Jaron. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Misdaadjournalist Tim Leskarwaat.
2: Die leefde als in een soort van secte. De papa van Jaron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaron uit de doden zou kunnen opstaan.
1: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren levenslang. De KU Leuven heeft een 3e klacht gekregen over het REGA-instituut. Specifiek over viroloog Mark van Ranst en labmanager Elke Wollands. Een vrouw van 35 klaagt over een toxische sfeer. Ze zegt dat ze slachtoffer werd van systematisch grensoverschrijdend gedrag. Er liep daar al een onderzoek naar, ook over grensoverschrijdend gedrag. Huren kost nu meer dan 1000 euro. Voor het eerst gaat de gemiddelde prijs voor een appartement of huis daarboven. Dat blijkt uit de nieuwe huurbarometer. Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 943 euro. Voor een huis 1200 euro. Christophe Thijs van vastgoedoperatie CB legt uit.
3: Het heeft alles te maken met de inflatie die op ons afkomt. Economische schokken, oorlog, dat zorgt ervoor dat de inflatie aan het stijgen is. En die economische schokken die zie je op de huurmarkt pas later terugkomen, meestal een jaar nadien. Wat betekent dat wij verwachten dat tegen het einde van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met om en bij de 5% zullen toenemen.
1: Vooral flats met 1 slaapkamer en studio's worden sneller duurder, omdat meer mensen alleen zijn. In Vlaams-Brabant betaal je het meest. En we kennen de vrouwenfinale van de US Open tennis. De Kazachse Elena Rybakina neemt het op tegen de Wit-Russische titelverdedigster Arina Sabalenka. Rybakina won van de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Sabalenka versloeg de Amerikaanse Pegula in 2 sets. Voor Rybakina kan het haar eerste overwinning op de US Open worden. Voor Sabalenka haar 3e. Er trekt een regenzone over het land van de kust richting Limburg. Aan de kust wordt het wel al snel droog, maar al is een bui niet uitgesloten. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.nl.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: De Dienst Integrale Veiligheid van Nederland organiseert een infosessie over cyberveiligheid. Deelnemers krijgen tips tegen phishing, valse profielen, identiteitsdiefstal, gehackte sociale media en online oplichting. De sessie vindt plaats op dinsdag 22 september van 7 tot 9 uur in de avond in het Dorpshuis van Noorderwijk. Inschrijven kan via de dienst. Op 10 september, Werelddag Suïcidepreventie, dragen onthaal- en loketmedewerkers van het lokaal bestuur Heist op den Berg een oranje-geel lintje. Ze vragen aandacht voor praten over zelfdoding en steun bieden. Wie donkere gedachten heeft of bezorgd is om iemand, kan terecht bij een vertrouwenspersoon, de huisarts of zelfmoordlijn 1813. Bellen kan gratis, anoniem en dag en nacht. Van 7 tot 18 oktober neemt Herentout opnieuw deel aan de Sweet Revolution tijdens de Week van de Fair Trade. Inwoners kunnen thuis een dessert maken met minstens één Fairtrade, één bio en één lokaal ingrediënt. Deel je recept via sweetrevolution.be en maak kans op een prijs. Kinderen kunnen hun kleurplaat op 10 oktober afgeven tijdens de verwendag van de BIP en krijgen een faire attentie. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
0: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Althem Hotel in Grobbendonk, vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter, 19 september in het Althem Hotel Grobbendonk, van 11 tot 18 uur.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
2: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: Goedemorgen. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Zwitserland zijn 5 doden gevallen bij het zware busongeval gisteravond. 40 anderen raakten gewond. Dat is bekendgemaakt in een persbericht. De bus raakte gisteravond van de weg en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een rotsblok op de weg. De impact van de oorlog op onze kinderen is onduidelijk en daarom wil SOS Kinderdorpen dat onderzoeken. Want kinderen hebben daar heel veel vragen over en zijn bang dat het geweld naar hier komt. Woordvoerder Wouter Kersbergen.
2: Heel veel kinderen geven aan dat ze ongerust zijn door de beelden die ze op hun telefoon, op hun smartphone te zien krijgen. Heel veel kinderen liggen letterlijk wakker 's nachts. We moeten naar hen luisteren wat dat betekent. Wat hebben ze nodig om zich wel veilig te voelen? De eerste vraag die in de enquête zit is: waar denk je aan als je aan vrede denkt?
1: En met die antwoorden kunnen ze het beleid specifieker op kinderen richten. Op 17 november kennen we de resultaten. In Antwerpen is het proces rond Jaron aan de gang. Dat is de jongen van 14 die 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in het huis van zijn vader met een hoge dosis ketamine in zijn bloed. De jongen lag daar al bijna 2 maanden. Opvallend, er woonden toen 13 mensen in dat huis. Misdaadjournalist Tim Leskrawaat.
3: Die leefde als in een soort van secte. De papa van Jaron was dan echt wel de leider van die mensen. Die nemen de Bijbel heel erg letterlijk. En die papa had al die andere mensen verboden om een dokter te bellen, want hij geloofde dat God het allemaal wel zou regelen, dat Jaron uit de doden zou kunnen opstaan.
1: In totaal staan 6 mensen terecht voor moord. Ze riskeren het levenslang. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel, wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-berg.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-Zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-Zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: Morgen. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Gent is een campus van een middelbare school ontruimd. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Volgens ons informatie gaat het om een bommelding. Ontmijningsdienst Dovo is ook ter plaatse. Meer details kennen we voorlopig niet. De politie laat weten dat het de situatie serieus neemt. De impact van de oorlog op onze kinderen is onduidelijk en daarom wil SOS Kinderdorpen dat onderzoeken. Want kinderen hebben daar heel veel vragen over en zijn bang dat het geweld naar hier komt. Woordvoerder Wouter Kersbergen.
2: Heel veel kinderen geven aan dat ze ongerust zijn door de beelden die ze op hun telefoon, op hun smartphone te zien krijgen. Heel veel kinderen liggen letterlijk wakker 's nachts. We moeten naar hen luisteren wat dat betekent. Wat hebben ze nodig om zich wel veilig te voelen? De eerste vraag die in de enquête zit is: waar denk je aan als je aan vrede denkt?
1: En met die antwoorden kunnen ze het beleid specifieker op kinderen richten. Op 17 november kennen we de resultaten. 5 doden en 40 gewonden, waarvan 3 zwaar gewond. Dat is de balans na het busongeval in Zwitserland gisteravond. Dat bevestigt de politie. De bus van een Nederlandse reismaatschappij raakte van de weg en kantelde. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van de slachtoffers wordt nog niets gelost. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: De provincie Antwerpen werkt aan een nieuwe veilige fietsverbinding tussen Wolfstee en Distelhof in Herentals. Zo verdwijnt een ontbrekende schakel in fietsostrade F106 Herentals-Aarschot. Later sluit de route aan op de F103 richting Lier. Op dinsdag 22 september is er van 4 uur in de namiddag tot 8 uur in de avond een infomarkt bij VC Herentals. Bezoekers kunnen de plannen bekijken en vragen stellen. Inschrijven is niet nodig. Voor het bosgebied Tikapeleke in Herenthout is een ontwerp natuurbeheerplan opgesteld. Het plan kan nog tot en met 7 oktober bekeken worden. Inwoners kunnen tot dan opmerkingen of bezwaren indienen. Het ontwerp staat online op de dienstensite van Natuur en Bos. Een papieren versie is na afspraak beschikbaar bij Bosgroep Zuiderkempen in Westerlo. Bezwaren kunnen naar het Agentschap voor Natuur en Bos. Beeldende kunstenaars uit Nederland kunnen op zaterdag 28 november deelnemen aan een gratis inspiratiedag in de gerestaureerde Lakenhal in Herentals. Tijdens de workshop Proefstuk van Kunstwerkt bespreken ze hun eigen werk en wisselen ze ervaringen uit. Daarna volgen een broodjeslunch en een netwerkmoment. Inschrijven is verplicht en kan van 5 oktober tot 20 november, zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
0: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk. Vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter, 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk, van 11 tot 18 uur.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
2: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Gent zijn twee campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
2: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerlinge is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
1: De politie is massaal ter plaatse met explosieve honden. Ook ontmijningsdienst Dovo is er. De staat moet binnen het half jaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije twee maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor Nowjobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar dat is geen verklaring voor de stijging. Eline David van Nowjobs.
3: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
1: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9/11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen wel Amerikaans president Donald Trump. Amerika-correspondente Grete Keizer.
4: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
1: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit:
2: voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort:
2: hallo, met Roel, wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabiliseercentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeths Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89 en ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.

Zometeen om 1 uur het weer en het nieuws. En een nieuw uur. Plakkertjes staan al te trappelen. En tot besluit van dit uur. De band, The Rapid Eye Movement.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Gent zijn 3 campussen van een middelbare school ontruimd. Het gaat om zo'n 850 leerlingen. De politie kwam ter plaatse na een melding vanmorgen bij de provincie, zegt gedeputeerde Kurt Moens.
2: Er is een melding gekomen dat er mogelijk een schietpartij zou plaatsvinden deze voormiddag bij ons op school. Maar er was ook een bommelding. We hebben het vermoeden dat een account van een leerling is gehackt en dat van daaruit die berichten eigenlijk zijn verstuurd. We hebben dat ook direct ernstig genomen. Die directie is eigenlijk zeer vlot te werk gegaan en we hebben de school ook ontruimd. Het onderzoek loopt nu.
1: De politie doorzoekt de gebouwen met speurhonden, maar er is nog niets gevonden. De staat moet binnen het halfjaar de overbevolking in de gevangenis van Gent fors verminderen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De capaciteit mag maximaal 110% bedragen. Vandaag zit de gevangenis bijna dubbel zo vol als bedoeld. Als de staat dat aantal niet haalt, volgen er dwangsommen van €500 per dag per extra gedetineerde. Flexijobben wordt al maar populairder. De voorbije 2 maanden werden er bijna 395.000 flexiuren gewerkt. Dat is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van onder meer uitzendkantoor NowJobs. Sinds begin juni mag je in alle sectoren flexijobben, maar er is geen verklaring voor de stijging. Eline David van NowJobs.
3: Dat is eigenlijk exact wat wij verwacht hadden van de uitbreiding van het flexistatuut, is dat de populariteit bij de oude sectoren alleen maar sterker zou worden. En bij de nieuwe sectoren zien we vooral een opmars bij bedrijven die al ervaring hebben met flexibele medewerkers inzetten, zoals bijvoorbeeld jobstudenten.
1: Zoals schoonmaakbedrijven of in de transportsector. In de VS worden vandaag de aanslagen van 9/11 herdacht. Exact 25 jaar geleden vlogen terroristen met vliegtuigen tegen onder meer de WTC-torens in New York. Daar vindt straks een herdenking plaats. Opvallende afwezigen, Amerikaans president Donald Trump. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
4: Die koos ervoor om vandaag naar het Pentagon te gaan. Velen zeggen dat het was omdat hij niet was toegelaten om een speech te houden aan Ground Zero. Dat is door de organisatoren al sinds 2012 verboden om politieke speeches te houden tijdens de herdenkingen. En ze wilden dat ook dit jaar zo houden.
1: Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. En pech voor wielrenster Justine Gekiere. Ze moet opgeven in de Franse Fond Tour Femme na een valpartij gisteren. Dat meldt haar ploeg AG Insurance Soudal. Ze keert nu terug naar België voor medisch onderzoek. Gekiere zit ook in de selectie voor het WK in Canada over een dikke week. Het is voorlopig niet duidelijk of ze kan deelnemen. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25 graden.

ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.nl.

Zanger Peter Cetera was de leading guy, leadzanger van de band Chicago en ging solo. Had ook een nummer geschreven voor de Karate Kid. Was het deze of was het een andere? Dat ben ik vergeten. Zo lang geleden. Jorde de

0: Op zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk. Vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeth Reiscenter. 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk. Van 11 tot 18 uur.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
2: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelf-Verwimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelf-Verwimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: De sweeping op een middelbare school in Gent is nog altijd aan de gang. Drie campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging onder meer om een bommelding en een schietpartij. Journaliste Demi van den Ede.
2: De straat naar die school is nog altijd afgezet met dat politielint en die combi. Ze zijn ook nog met explosieve honden aan het controleren of er daar mogelijk explosieven in dat gebouw aanwezig zijn.
1: In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Er waren van april tot juli opvallend weinig vacatures in ons land. Nog eens 5% minder dan in de eerste drie maanden van het jaar en het laagste aantal sinds 2020. Toen kwam het door de coronapandemie. Vooral in de ICT-sector waren er fors minder vacatures. In de horeca dan waren er weer net meer, wellicht door het mooie weer in juni. Het luxe warenhuis De Bijenkorf in Nederland laat weten dat het kampt met een grootschalig datalek. De identiteitsgegevens van duizenden klanten kwamen in handen van criminelen. De hackers kregen toegang tot e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en geboortedata. Het wordt droger vanaf de kust met afwisselend zon en buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met nadien zon en wolken en 23 graden. De dagen nadien wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot een graad of 25 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.nl.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: De provincie Antwerpen werkt aan een nieuwe veilige fietsverbinding tussen Wolfstee en Distelhof in Herentals. Zo verdwijnt een ontbrekende schakel in fietsostrade F106 Herentals-Aarschot. Later sluit de route aan op de F103 richting Lier. Op dinsdag 22 september is er van 4 uur in de namiddag tot 8 uur in de avond een infomarkt bij VC Herentals. Bezoekers kunnen de plannen bekijken en vragen stellen. Inschrijven is niet nodig. Voor het bosgebied Tikapeleke in Herenthout is een ontwerp natuurbeheerplan opgesteld. Het plan kan nog tot en met 7 oktober bekeken worden. Inwoners kunnen tot dan opmerkingen of bezwaren indienen. Het ontwerp staat online op de dienstensite van Natuur en Bos. Een papieren versie is na afspraak beschikbaar bij Bosgroep Zuiderkempen in Westerlo. Bezwaren kunnen naar het Agentschap voor Natuur en Bos. Beeldende kunstenaars uit Nederland kunnen op zaterdag 28 november deelnemen aan een gratis inspiratiedag in de gerestaureerde Lakenhal in Herentals. Tijdens de workshop Proefstuk van Kunstwerkt bespreken ze hun eigen werk en wisselen ze ervaringen uit. Daarna volgen een broodjeslunch en een netwerkmoment. Inschrijven is verplicht en kan van 5 oktober tot 20 november, zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeth's Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeth's Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89 en ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeth's Reiscenter.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Gent heeft de sweeping in een school niets opgeleverd. Drie campussen werden vanmorgen uit voorzorg ontruimd na een dubbele dreiging. Het ging om een bommelding en een dreiging met een schietpartij, maar het bleek vals alarm. In totaal werden 850 leerlingen geëvacueerd. Zij mochten eerder al naar huis. In de melkfabriek van Walhorn in de Oostkantons is 150.000 liter melk weggestroomd uit een tank na een lek, dat meldt de politie. Zo'n 500 liter melk belandde in een beek. De rest van de melk is opgevangen in een bekken. Het is nog niet duidelijk hoe het lek is ontstaan. In de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten is een grote olievlek aan het uitbreiden. Ze is op één dag verdubbeld in oppervlakte tot al ongeveer 400 vierkante kilometer. Het komt wellicht door een olietanker die daar beschoten is. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten is er al vaak olie weggelekt in de straat van Hormuz, met gevolgen voor het zeewater en de planten en dieren die erin leven. Afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maximaal tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden. De volgende dagen wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot 25 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabiliseercentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
1: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
2: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeth Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89. En ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
2: Carl John Bettigan.
3: Michael Ernest Beekman.
2: En mijn uncle Ronnie E. Geese.
3: En mijn vader, firefighter Martin DeMeo van Hazmat Company 1.
1: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaams minister van Wonen Melissa de Prateren.
4: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
1: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Afwisselend zon en wolken vanmiddag met nog enkele buien, maxima tot 21 graden. Morgen start grijs en mistig met daarna zon en wolken en 23 graden. De volgende dagen wisselvallig met kans op buien en temperaturen tot 25 graden.

Oh baby, what a big surprise. Ja, niet iedereen is te vinden voor verrassingen natuurlijk. Chicago, daarmee werd het 4:10 op de laatste van de week. Het is vrijdag, beste vrienden. Een hele goede namiddag. Ja.

0: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
1: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
0: Dan is het beter dat u hoort...
1: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
0: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouw.

1945. Toen werd de Britse zanger Brian Ferry geboren. Man raakte vooral bekend als frontman, leadzanger zeg maar, van de band Roxy Music. En daarna had hij ook een geweldige solo-carrière. Heel wat bangelijke hits gescoord. Jealous Guy onder meer. En uiteraard ook deze hier, Slave to Love. Dit is Brian Ferry bij Nederland.

0: straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Op zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk. Vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter. 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk. Van 11 tot 18 uur.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen? En krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

me. Tony Braxton, he wasn't man enough for me. Dat is tegenwoordig allemaal geen probleem meer. Hè? Goed, het is bijna 6 voor 5 geworden op vrijdag 11 september. Meer muziek op jouw ritme, ook in het nieuwe uur. Een van de laatste voor nu. Voor de Nederland Nieuws en Weer Update voor deze China Crisis.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
2: Doorgedreven onderzoek die heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
1: De jongen die nu verdacht wordt, zit op dezelfde school. Er moeten tegen 2040 450.000 woningen bijkomen in Vlaanderen. Dat staat in het beleidsplan van de Vlaamse regering. Tegelijk wil ze 30.000 hectare woonuitbreidingsgebied beschermen als open ruimte. Er zal kleiner en hoger gebouwd worden, zegt Vlaamse minister van Wonen Melissa de Prateren.
3: Vroeger had je vaak gezinnen, grotere gezinnen, die natuurlijk ook een grotere woning nodig hadden, die ook vaak graag buiten de stad gingen wonen. Ja, we merken dat er toch wel een shift is. Veel mensen willen graag dichter bij school, dichter bij hun werk in de stad gaan wonen. Vaak in een kleinere woning, omdat zij alleenstaand zijn of een kleiner gezin hebben. Ja, we moeten ons ook aanpassen. Dus op die manier gaan we gewoon meer bouwen op dezelfde ruimte.
1: In de VS zijn herdenkingsplechtigheden aan de gang voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. In New York aan Ground Zero is een minuut stilte gehouden op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. Daarna werden de namen van de slachtoffers voorgelezen.
4: Carl John Bettigan.
5: Michael Ernest Beekman.
4: En mijn uncle Ronnie E. Geese.
5: En mijn vader, firefighter Martin DeMeo van Hazmat Company 1.
1: Ook aan het Pentagon in de buurt van Washington worden de aanslagen herdacht. Daar woont president Trump de plechtigheid bij en gaf hij ook een toespraak.
6: In 25 years a generation has passed since the terror attacks of September 11th, 2001. That day when our country came face to face with true evil.
1: En in Noorwegen is prinses Astrid overleden, amper 2 dagen na de begrafenis van haar broer koning Harald. Ze woonde die begrafenis nog bij in een rolstoel. Prinses Astrid was 94. Vanavond klaart het op vanaf het westen en wordt het droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouw.

Ain't no doubt. Geen twijfel mogelijk. Dit is het radiostation met de beste feel-good music in de Zuiderkempen. Wij zijn Nederland met de Belinda Carlisle zometeen. Circle in the Sand. Na meneer Robbie Williams, dat is Supreme.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: De provincie Antwerpen werkt aan een nieuwe, veilige fietsverbinding tussen Wolfstee en Distelhof in Herentals. Zo verdwijnt een ontbrekende schakel in fietsostrade F106 Herentals-Aarschot. Later sluit de route aan op de F103 richting Lier. Op dinsdag 22 september is er van 4 uur in de namiddag tot 8 uur in de avond een infomarkt bij VC Herentals. Bezoekers kunnen de plannen bekijken en vragen stellen. Inschrijven is niet nodig. Voor het bosgebied Te Kapelleke in Herenthout is een ontwerp natuurbeheerplan opgesteld. Het plan kan nog tot en met 7 oktober bekeken worden. Inwoners kunnen tot dan opmerkingen of bezwaren indienen. Het ontwerp staat online op de dienstensite van Natuur en Bos. Een papieren versie is na afspraak beschikbaar bij Bosgroep Zuiderkempen in Westerlo. Bezwaren kunnen naar het Agentschap voor Natuur en Bos. Beeldende kunstenaars uit Nederland kunnen op zaterdag 28 november deelnemen aan een gratis inspiratiedag in de gerestaureerde Lakenhal in Herentals. Tijdens de workshop Proefstuk van Kunstwerkt bespreken ze hun eigen werk en wisselen ze ervaringen uit. Daarna volgen een broodjeslunch en een netwerkmoment. Inschrijven is verplicht en kan van 5 oktober tot 20 november, zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
0: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

Ook in het weekend zit je goed hier bij Nederland voor de Weekend Hits. Het ganse weekend lang muziek non-stop. En dan maandagochtend om 7 uur, dacht ik. Ja, 7 uur. Dan mag collega Koen de Ridder de boel hier weer opstarten voor de week. Mark, jullie hoor je tijdens de lunchpauze tussen 12 en 2. En ikzelf dagelijks van maandag tot en met vrijdag tussen 4 en 6. Maroon 5 zometeen, Teddy Swims en nu deze Wham!

0: toffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeth Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeth Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89 en ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeth Reiscenter.

echte classic van niemand minder dan Lionel Richie en I'm Stuck on You. Het is bijna 6 voor 6 geworden. Het weekend dat kan van start gaan voor mij. Ik laat het over aan de jongens van het non-stop gedeelte. De weekend hits het ganse weekend lang hier bij

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Er is een jongen van 15 opgepakt voor de valse bommelding op een school in Gent, dat meldt het parket. Iemand had via Smart School gedreigd met een schietpartij en een ontploffing. De school en de omgeving werden daarom een tijdje ontruimd. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
2: Doorgedreven onderzoek heeft geleid tot de identificatie en arrestatie van een 15-jarige verdachte. De jongen die zal nu worden verhoord door de politie. Wat die exacte betrokkenheid daarvan is, wat de aanleiding was van het versturen van die berichten en die omstandigheden, die maken allemaal deel uit van het verdere onderzoek.
1: De jongen zit op dezelfde school. Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt ook in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken. Anneleen de Sadeleer.
3: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen, hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grieperige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen, zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
1: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. En Live Nation krijgt groen licht om Pukkelpop over te nemen. De Belgische mededingingsautoriteit gaat akkoord. Die had eerst een onderzoek geopend naar mogelijke concurrentieproblemen. Live Nation wordt eigenaar van Pukkelpop, maar mag zich niet moeien met de programmatie bijvoorbeeld. Live Nation organiseert in België onder meer al Rock Werchter, Graspop en Doer. In de VS zijn herdenkingsplechtigheden gehouden voor de aanslagen van 11 september 25 jaar geleden. President Trump woonde de herdenking bij aan het Pentagon in de buurt van Washington en hield er een toespraak.
4: We will always remember the victims and the families of September 11th, 2001. Very famous date, unfortunately.
1: In New York was er een herdenking aan Ground Zero, waar de WTC-toren stonden. Daar waren alle ex-presidenten aanwezig die nog in leven zijn. Daar werden ook de namen van alle slachtoffers voorgelezen. En was er een minuut stilte op het tijdstip dat het eerste vliegtuig in de WTC-torens vloog. En dan nog sport. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.

0: zin in straffe cinema in de Kempen? Dat vind je bij De Studio op de Werft in Geel. Een gevarieerd aanbod sterke films en tickets aan een eerlijke prijs. Lokaal, persoonlijk en ongedwongen. Ontdek het programma op studios.be. Studio Geel. Straffe cinema. Sterke films.
1: Op zoek naar nieuwe reisideeën, persoonlijk advies en inspiratie voor je volgende vakantie? Kom op zaterdag 19 september van 11 tot 18 uur naar de reisbeurs en reishappening in het Altheim Hotel in Grobbendonk. Vlak naast de E313. Laat je inspireren door verrassende bestemmingen, ontdek nieuwe reismogelijkheden en praat rechtstreeks met onze reisexperts. De toegang is gratis, maar schrijf je wel vooraf in. Dan maak je kans op een van de mooie prijzen. Alle info op www.reiscenter.be. Reishappening Liesbeths Reiscenter. 19 september in het Altheim Hotel Grobbendonk. Van 11 tot 18 uur.
2: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be

0: avond. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Er zijn in Vlaanderen 5 mensen besmet met het West-Nijl-virus, dat meldt het departement Zorg. 1 persoon ligt in het ziekenhuis. Het zijn de eerste mensen die bij ons besmet raken. Daarvoor waren het enkel vogels en paarden. Volgens het departement Zorg moeten we ons wel nog geen zorgen maken. Anneleen de Sadeleer.
2: De kans om besmet te raken en ernstig ziek te worden blijft erg klein. 80% van mensen die het West-Nijl-virus oplopen, hebben geen symptomen. Ongeveer 20% krijgt grieperige symptomen, zoals koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn. En ongeveer 1% krijgt neurologische symptomen, zoals een hersenontsteking of hersenvliesontsteking.
1: Het departement Zorg verwacht nog meer besmettingen, want het muggenseizoen is nog niet voorbij. En het is via muggen dat het virus wordt overgedragen. Een dodelijk ongeval op de E17 in Deerlijk in West-Vlaanderen. Een motorrijder van 25 is daar om het leven gekomen na een botsing met een bestelwagen. Het is nog niet duidelijk hoe dat precies kon gebeuren. De bestuurder van de bestelwagen bleef ongedeerd. Wie hoge PFAS-waarden in zijn bloed heeft, kan leverproblemen krijgen of een hoge cholesterol. Dat blijkt uit bloedonderzoek van de KU Leuven bij mensen die rond chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht wonen. Daar is de grond sterk vervuild met PFAS. Je hoort onderzoeker Gijs van Pottelberg.
3: Die effecten zijn niet zodanig groot dat al die patiënten nu een acuut medisch probleem hebben, maar het toont wel aan, wat al een tijd gedacht werd en ook in het buitenland al aangetoond is, dat er wel een verband is tussen gezondheidsmeetpunten, zeg maar, en die aanwezigheid of afwezigheid van PFAS.
1: Experten pleiten daarom om de blootstelling van PFAS te beperken. En sport, onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het TK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. De top 4 van elke poule gaat door naar de 8e finales. En de Ier Eddie Dunbar heeft de 19e rit gewonnen in de Ronde van Spanje. Een zware rit met aankomst bergop. Hij haalde het voor de Colombiaan Santiago Buitrago. De Spanjaard Enric Mas kwam niet meer in de problemen en blijft leider in het klassement. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
2: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts één rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibekstunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
1: De werken beginnen over een uur en duren tot maandagochtend 5 uur. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang met er bovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport, onze Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, zijn goed begonnen aan het EK in Finland. Ze klopten in hun eerste groepswedstrijd Nederland met 3-1. De Red Dragons spelen de komende dagen nog tegen Finland, Estland, Denemarken en Servië. Vanavond klaart het op vanuit het westen en wordt het overal droog. Morgen begint grijs, daarna wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 22 graden. Zondag krijgen we regen bij 20 graden.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor verkeershinder op de as Brussel-Antwerpen dit weekend. Dat komt door verschillende werken, vertelt Peter Bruinings.
2: Vanaf vanavond wordt er op het knooppunt Machelen gewerkt. Dat wil zeggen dat je het hele weekend lang van op de Brusselse buitenring via slechts één rijstrook naar de E19 naar Mechelen en Antwerpen kan. En aan de andere kant, in Antwerpen zelf, op de Antwerpse ring richting Gent, daar is er geen doorgang voor wie naar de Kraaibekstunnel, dus naar de E19 richting Brussel wil.
1: De werken beginnen rond deze tijd en duren tot maandagochtend 5 uur. De man die dinsdag aan het station van Waarschoot door 2 16-jarigen zwaar werd toegetakeld, is ontwaakt uit zijn kunstmatige coma. Maar hij verkeert wel nog altijd in levensgevaar. De jongens sloegen hem half dood voor amper 15 euro cash. En in Frankrijk heeft een postbode 62 kilo aan brieven gedumpt in een bos, dat meldt de Franse post. Het is post van de voorbije 3 maanden. De brieven zullen nu toch nog bezorgd worden. De postbode is uiteraard ontslagen. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: In Colombia is een Belgische drugscrimineel opgepakt, dat meldt de politie daar. Het gebeurde bij een internationale actie. Ons land beschouwt hem als een van de gevaarlijkste en meest gezochte criminelen. Hij was tussen 2020 en 2024 betrokken bij het smokkelen en verkopen van cocaïne, ecstasy en cannabis. Hij heeft in Antwerpen ooit iemand twee keer in zijn benen geschoten. De man moet hier nog verschillende celstraffen uitzitten. Colombia gaat hem nu uitleveren. Het parket van Limburg waarschuwt opnieuw voor helpdeskfraude. Aanleiding zijn twee pogingen de voorbije dagen. Dat vertelt Marijke Teunis van het parket.
2: Zowel in Mazeik als in Pelt werden oudere mensen opgebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de bank of kaartstap. En dan werd er gezegd dat er iemand aan huis zou komen om het zogenaamde probleem met de bankrekeningen op te lossen. In Mazeik werden daarbij dan de bankkaarten, de codes en juwelen van het slachtoffer meegenomen. In Pelt vertrouwden het koppel de situatie gelukkig niet, hebben zij de politie verwittigd.
1: Er zijn drie verdachten opgepakt, onder hen twee Nederlanders. Als je zelf slachtoffer bent, neem dan direct contact op met je bank en met de politie. 4 op de 10 Vlamingen gaan nu minder op café dan vroeger. Dat blijkt uit De Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. 1 op de 4 mannen zegt dat ze minstens 1 keer per week op café gaan. Bij de vrouwen is dat maar 1 op de 8. Ook deze café-uitbaatster uit Antwerpen merkt dat onze café-gewoontes veranderen.
3: Ja. Het is inderdaad wel zo dat mensen minder op café gaan, minder snel overdag zeggen, komen spreken af op café. We gaan een koffietje drinken in een koffiebar. Maar gelukkig wordt er nog wel goed op café gegaan. Ja.
1: We drinken ook steeds minder alcohol. Thailand is begonnen met de bouw van een muur aan de grens met Cambodja. Het is een muur van bijna 4 meter hoog en 8 kilometer lang, met er bovenop prikkeldraad. Thailand wil zo naar eigen zeggen mensenhandel en smokkel tegengaan. Er zijn al langer spanningen tussen Thailand en Cambodja over de grens. Ze zijn het niet eens over waar die precies loopt. En sport. Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Garmich werd 3e op 15 seconden. Over 2 weken vindt in Canada het WK-wielrennen plaats. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon erdoor. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Gedurende een 20-tal minuten konden er geen vliegtuigen landen. Minstens één vlucht is afgeleid naar Oostende. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. In Noord-Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. Dat meldt de Franse minister van Transport. Er zouden 44 mensen gewond zijn geraakt, van wie minstens één ernstig. Volgens Franse media had de trein iets geraakt, waardoor een van de wagons kantelde. 140 brandweermensen zijn ter plaatse. En sport Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met twee. De Deen Anton Charmig werd derde op 15 seconden. Je hoort Evenepoel.
2: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat, dus ik kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
1: Dat WK is over twee weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de zevende plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten, minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door, maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Problemen op Brussels Airport. De luchthaven was vanavond een tijdje dicht door een drone-alarm. Rond 10 uur konden er 20 minuten lang geen vliegtuigen landen. Twee vluchten zijn zo afgeleid naar Oostende en eentje naar Luik. Er is uiteindelijk geen drone gesignaleerd en de luchthaven is weer open. En sport, Remco Evenepoel heeft de grote prijs van Quebec in Canada gewonnen. Hij haalde het van de Italiaan Giulio Ciccone in een sprint met 2. De Deen Anton Charmich werd nog derde. Je hoort Evenepoel.
2: Het is mooi om zo te kunnen beginnen. Het was een lastige koers om mee te hervatten. Maar ja, met een mooi resultaat, dus kan niet anders zijn dan tevreden. Ik denk dat er wel nog wat bij moet richting het WK. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen winnen. En uiteindelijk winnen is belangrijk, dus heel tevreden.
1: Dat WK is over 2 weken ook in Canada. En in ons voetbal is Anderlecht vanavond met 0-1 gaan winnen op het veld van KV Mechelen. Je hoort Anderlecht-doelman Colin Kozemans.
3: Gewoon tellen vandaag gewoon de 3 punten en het feit dat we in de eerste helft zeker gedomineerd hebben. De wedstrijden zullen zich ook weer snel gaan opvolgen nu, komende woensdag en dan zaterdag denk ik. Dus in zo'n drukke tijd is het gewoon belangrijk dat je de 3 punten meeneemt.
1: In de stand springt Anderlecht voorlopig naar de 7e plaats. KV Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen en staat 15e. Vannacht opklaringen en later komt er mist opzetten. Minima rond 11 graden. Morgen eerst grijs, later breekt de zon door. Maxima tot 22 graden. Zondag is het regenachtig bij maxima rond 20 graden. De volgende dagen wordt het warmer.